0: Roulette FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6.000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. Temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langs liep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de Bild is dit
6: Roulette FM.
7: Straks opstaan met Jurriaan. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zaterdag.

0: ZFM Agenda.
1: De internationale locatievoorstelling Space of Becoming gaat in première. Tijdens een theatrale wandeling langs Theater Kikker en het Utrecht Stadshuis brengen kunstenaars uit Nederland, Zuid-Afrika, Sri Lanka met dans, muziek, spoken word en beeldende kunst de koloniale en slavernijgeschiedenis van Utrecht tot leven. De voorstelling onderzoekt hoe deze geschiedenis doorwerkt in de stad en haar inwoners. Je bent zaterdag en zondag om 4 uur en 8 uur 's avonds welkom bij Theater Kikker aan de Ganzenmarkt 14 in Utrecht. Toegangsprijs €23. Kees en Hans Adolfsen brengen een gevarieerd luisteravontuur in Huize Gaudeamus. Twee rasmuzici met identieke roots en muzikaal gevormd aan het Conservatorium Utrecht. Hans studeerde klassiek piano en Kees studeerde klassieke trombone. Hans zal het eerste deel van het programma vullen. In het tweede gedeelte vertolken zij samen thema's uit de jazz en filmmuziek. Het concert begint zondag om 4 uur in de Huize Gaudeamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. Toegang is €20. De mannen van Bezeli bieden in hun programma Gypsy Wedding een muzikale reis vol passie, virtuositeit en traditie. Een viering van verschillende stijlen en tradities die generaties lang zijn doorgegeven. Van de elegante klanken van de Franse Gypsy Jazz tot de vurige en traditionele muziek van de Balkan en de temperamentvolle Spaanse klanken van de Gitanos. Een unieke inkijk in een van de mooiste tradities binnen de zigeunercultuur. Het concert begint zondag om 17:30 in het Beaufortshuis aan de Woudenbergseweg 70 in Austerlitz. Toegangsprijs €23.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Coor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-coor.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
4: In de buurt.
0: Roulette FM.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de Bild is dit
4: Roulette FM.
6: Straks opstaan met Jurriaan. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zaterdag.

0: ZFM Agenda.
1: Ben je benieuwd hoe het er bij de opvanglocatie van alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan toe gaat? Ontdek het tijdens de open dag en maak kennis met de bewoners, de medewerkers, partners en vrijwilligers. Ga in gesprek, volg een rondleiding en ontdek wat er achter de deuren voor verhalen schuilgaat. Er zijn rondleidingen, lekkere hapjes en drankjes, een panna-competitie, tafeltennis, armbandjes maken, wereldmuziek en nog veel meer. Je bent zaterdag van 1 tot 4 uur welkom in de COA-locatie aan de reguliere ring 22A in Bunnik. Wijk bij Duurstede maakt zich op voor het Puur Wijks Muziekfestival. Van 1 tot 5 uur 's middags verandert het centrum in één groot podium. Met optredens op maar liefst 6 locaties. Muziekstijlen variërend van jazz tot pop tot folk, rock, traditionele muziek bieden een ontdekkingsreis langs de verschillende podia. Door het hele centrum klinken optredens van koren, bands, muzikale acts uit de regio, waaronder Wijks Vokaal, Popcorn Cheers, Java Jive, Mama's en Papa's, St. Anthony Pipers, het Zeevrouwenkoor Waterzooi en vele anderen. De voorstelling Voor Spek en Bonen is een persoonlijke muzikale voorstelling van Guido Spek over uitstelgedrag. Kleine dagelijkse uitdagingen en het lef om te beginnen, ook als het nog niet perfect is. Een energieke mix van liedjes, verhalen en humor, waarin herkenbare situaties uit het dagelijks leven centraal staan. Guido onderzoekt hoe we stuntelen, uitstellen en toch vooruit proberen te komen. De cabaretvoorstelling is zaterdag om 8 uur te zien in het Theater Het Lichtruim aan de Planetenplein 2 in Bilthoven. Entreeprijs 22,50 €.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog.

0: Droog, vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelzerstad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
9: Met nu opstaan met Juriaan.
10: Ruben Kaai.

In een nieuwe opstaan met Ruben dit keer. Met straks wel gewoon het spelletje ABC wat er straks aankomt. Het opstaan met Jurriaan Classic kan ik niet voorbij laten. Het Henk Westbroek momentje. Ook even een rondje door de streek wat we zometeen gaan. En natuurlijk nog heel veel meer. Want ik heb ook het of honden echt naar baasjes kunnen luisteren. Ik ben heel benieuwd. Goedemorgen.

Even een kleine voorstelronde. Ik ben Ruben Kaai. Ik kan mij kennen van de vrijdagavond hier op Roulette FM. En over dat gesproken over honden. Ik heb laatst een leuk onderzoekje gezien. En dat is een onderzoek van vorig jaar. En ik dacht, ik heb zelf ook een hond. En ik dacht, wel leuk. Ik praat er ook wel tegen mijn hond. Ik zal vast niet de enige zijn. Hondenkenners die zouden zeggen, ja, logisch, leuk, doe ik ook. Niet hondenkenners of niet hondenmensen zouden zeggen, praat jij tegen jouw hond? Echt heel gek, heb ik veel vaak gehoord trouwens, wel grappig. Maar ik heb dus een onderzoekje gezien of honden echt mensentaal kunnen gebruiken. En kunnen verstaan, dat is misschien nog wel het belangrijkst. Dat ze met gebruiken bedoel ik dan of ze het kunnen herleiden tot een normale zin in, nou, ik zeg het even, hondentaal. En ik heb het antwoord voor je en die hoor je straks. Ook straks gaan we een rondje door de streek. Even kijken wat er nou in de buurt gebeurd is, want er is weer heel veel gebeurd. Onder andere de sport is weer ongelooflijk gegaan. In Rotterdam was een toernooi met allemaal hoofdklasse teams in het hockey. Ook weer een nieuwe fietsroute die er is. Goed, er is ongelooflijk veel gebeurd. En ook afgelopen week is er veel gebeurd. Niet alleen in deze regio, ook bij mij is er heel veel gebeurd. Het is echt wel een... laten we zeggen, het was een volle week voor mij. En het is wel een hele leuke week. Daar niet van. Ik moet wel zeggen, ik ben veel meer van het lekker dingen doen dan lekker stilzitten. Ik zit liever lekker dingetjes te doen dan dat ik heel erg ga stilzitten. Dan maak je mij niet vrolijker mee. Dus ik heb deze week ook zeker niet stilgezeten. Dus ik ben wel een beetje toe aan het weekend, kan ik wel zeggen. En dat weekend begint natuurlijk op zaterdagochtend met goede muziek, wat je zometeen gaat horen natuurlijk. En van alles en nog wat. Het worden twee uurtjes die voor de zaterdagochtend perfect zijn, al zeg ik het zelf. Goedemorgen, opstaan met Ruben.

Dan krijg je van mij nog het weer. Het wordt vandaag redelijk bewolkt. Temperatuur van zo'n 20 à 21 graden. Heel veel warmer dan dat wordt het niet. Zonnetje kunnen we ook vergeten. Morgen ongeveer hetzelfde, maar dan een graadje warmer. En volgende week 27 graden.

Topic in A7S Breaking Me. ABC, easy as 1, 2, 3. All simple as low, break me. ABC. Tijd voor het spelletje ABC. Drie platen waarvan de artiest van de letter. Die begint met de letter O. Ik schrik helemaal over mijn zin. Drie platen waarvan de artiesten allemaal beginnen met dezelfde letter. En vandaag is dat de letter O. En jij bepaalt welke plaat je zometeen helemaal wil horen. En dit zijn de keuzes voor vandaag met de letter O dus. Keuze.

En dan aan jou de vraag, welke wil je horen? Keuze A, keuze B of keuze C? Stuur het even via een tekst- of spraakbericht naar 06 1614 3680.

0: Afrojack en 10 feet tall. Het is 1 minuut voor 9:30. Zometeen het regio-nieuws wat er aankomt. En ook zometeen de uitslag van het spelletje ABC. En heel veel stemmen komen er al binnen via de WhatsApp-appbox. Je kan kiezen uit keuze A, Ozon, Dragos D, Dientai. Keuze B, Ome Henk en op de camping. Keuze C, The Offspring, The Kids Aren't Alright. Je kan nog even een appje sturen naar 06 16 14 36 80. Kan via een tekst- of spraakbericht. Komt het allemaal binnen op mijn linker PC. En zometeen dan de uitslag van het spelletje ABC. Mailen kan trouwens ook. Dat kan via studio@roulettefm.nl. De uitslag zometeen na het regio-nieuws van 9:30.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: De gemeente is in het centrum van Bilthoven een proef gestart met een zogenoemde Smart Zone. De flexibele parkeerplek aan de Nachtegaallaan moet helpen om laden en lossen beter te organiseren. Met de pilot van een jaar wil de gemeente bekijken of de beperkte ruimte in het centrum slimmer gebruikt kan worden. Voor het laden en lossen moeten leveranciers regelmatig een geschikte plek zoeken. Soms leveren geparkeerde vrachtwagens hinder op voor andere weggebruikers. De Smart Zone is bedoeld voor kort parkeren en laden en lossen. Iedereen kan de plek maximaal 30 minuten gebruiken, waarmee de plek beschikbaar is voor zoveel mogelijk verschillende gebruikers. Langer gebruik maken van de Smart Zone is mogelijk door via een QR-code in te checken. Burgemeester Frits Naafs heeft bekendgemaakt dat hij met pensioen gaat. Hij heeft de gemeenteraad geïnformeerd dat hij op 1 september de burgemeestersketting aan de wil gehangt. Naafs is 20 jaar burgemeester geweest in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In een brief aan de inwoners schrijft hij onder meer dat hij en zijn vrouw gehecht geraakt zijn in deze prachtige gemeente en haar inwoners. Hij dankt inwonersverenigingen en organisaties voor de fijne en warme contacten en roemt de samenwerking met onder andere brandweer en politie. De burgemeester geeft aan dat het na 46 jaar werkzaam te zijn geweest in overheidsland in verschillende rollen tijd is om meer tijd te besteden aan vrouw, kinderen en kleinkinderen. Tot 1 september 2027 blijf ik mij vol passie inzetten voor de belangen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, schrijft hij. De bereikbaarheid van het oude centrum van Wijk bij Duurstede staat komende tijd onder druk door werkzaamheden. De aannemer begint maandag met het werk nabij het centrum tussen de inundatiesluis en kasteel Duurstede. Het waterschap laat een nieuwe damwand aanbrengen, aansluitend aan de beermuur die het centrum al 7 eeuwen beschermt tegen hoogwater. De werkzaamheden maken deel uit van het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk. De Rijndijk en de havenweg tussen de Aalswaard en de haven wordt afgesloten voor al het verkeer. De bedoeling is dat de werkzaamheden voor de kerstdagen klaar zijn en het centrum dan weer normaal toegankelijk is.
0: Krijgen wij nog de files en flitsers vanuit deze regio. Die zijn namelijk een paar, de A27 Almere-Gorkum. Bij knooppunt 1 Nes, knooppunt Rijnsweert. Daar is de weg door werkzaamheden dicht. Verkeer wordt daar omgeleid. Nog één file A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken. 4 kilometer, 9 minuten extra reistijd. Dan nog één flitser op de A, of twee zijn er zelfs. Op de eerste op de A1 Amersfoort-Amsterdam, Amersfoort-Noord. Tussen Amersfoort-Noord en Amersfoort-West. 39.9. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen knooppunt Hoevelaken richting de A1 naar Apeldoorn en Amersfoort-Vasthorst. 27.7.
1: Ruben Kaai.
0: Zometeen de uitslag van het spelletje ABC. Eerst Train en 50 Ways to Say Goodbye.

0: Roulette FM, zaterdagochtend. Train and 50 ways to say goodbye.
1: Hele goede morgen, de radio staat aan. Word maar lekker wakker, je zonstaat met jullie aan.
0: En ik had het er net al even over. Honden, ze kunnen namelijk echt begrijpen wat jij zegt. Maar ja, niet zoals mensen elkaar begrijpen. Maar volgens onderzoekers kunnen honden woorden, stemgeluid, lichaamstaal en de situatie met elkaar combineren. Ze leren bijvoorbeeld dat woorden als wandelen, eten of auto een bepaalde betekenis heeft. Sommige uitzonderlijke honden hebben zelfs honderden namen van speeltjes geleerd. Nou, kan je vertellen, dat doet hij van mij niet. Ja, ook je intonatie is wel erg belangrijk. Een hond merkt namelijk het verschil tussen enthousiast, goed gedaan en hetzelfde zinnetje op een boze of saaie toon. Dus als je zegt, hey, goed gedaan of goed gedaan, dat hebben ze het verschil direct door. Onderzoek met hersenscans laat zien dat honden woorden en op de manier waarop ze worden uitgesproken deels apart verwerken. En vandaar dat ze het dan kunnen begrijpen wat het verschil is tussen boos en blij. Ja, toch begrijpt een hond waarschijnlijk niet een hele zin zoals wij dat doen. Of als ik jou nu wat vertel, dat verstaan honden dan niet. Als je bijvoorbeeld zegt, morgen gaan we eerst naar opa en daarna misschien naar de winkel, dan zal je hond waarschijnlijk vooral bekende woorden herkennen en veel informatie uit je stem halen. En ook je gezichtsuitdrukking en lichaamstaal spreken daarin een grote rol. Onderzoekers denken daarom dat honden menselijke communicatie behoorlijk goed kunnen interpreteren. Maar ja, dat ze niet op dezelfde lijn liggen als mensentaal om dat volledig te gebruiken. Ja, dus als je soms het gevoel hebt dat je hond precies weet wat je dan doet, dan zit daar zeker wel iets in. Ja, ze kunnen alleen niet hele zinnen verstaan. Dus als je zegt een hele zin met de dagplanning, dat begrijpen ze niet. Maar ongeveer gaat het wel lukken. Is wel grappig. Mijn hond die kent het verschil tussen links en rechts. Dat hebben we vanaf het begin af aan hebben we dat geleerd. En als ik nu met de hond wandel buiten, dan is het altijd als we naar links gaan, zeg ik, Merel, we gaan naar links. En dan loopt ze keurig naar links. En rechts is exact hetzelfde als ik zeg, Merel, we gaan lekker naar rechts. Dan gaat ze naar rechts. Of als zij bijvoorbeeld honden zijn, altijd heel eigenwijs. Oké, die van mij zeker. Ik heb een Friesje erbij, die is ook heel eigenwijs. En die gaat dan om een paaltje heen bijvoorbeeld. En of nou, ik ga elke ochtend ga ik naar een veld bij mij in de buurt. En er zit alles van kledinginzamelingscontainer. Zo'n roze container waar je kleding in kan doen. En zij wil altijd links eromheen. En ik wil altijd rechts eromheen. En dan hoor ik je denken, ja, maar je kan toch ook gewoon achter de hond aan naar links eromheen. Maar ik wil altijd rechts eromheen. Dus ik denk gewoon, als zij links loopt, zeg ik middel rechts eromheen. En dan gaat ze rechts eromheen. Dat vind ik zo mooi te zien. Dat vind ik heerlijk. Oh, en de woorden die ik volgens mij net al genoemd had. Wandelen. Eten. Of auto. Of ga je mee eigenlijk? Ga je mee? Dat is echt een... Als de hond nu de radio aan heeft en ik zeg, ga je mee? Dan wordt de hond helemaal gek thuis. Dat is prachtig. Of bos. Bos vinden ze ook leuk. Dat zijn ook de woorden die ze echt bizar goed begrijpen. Ze zijn nog best wel intelligent beesten, die honden eigenlijk, hè? Vind je niet?

allemaal begint met dezelfde letter en vandaag is dat de letter O. Je kon kiezen uit drie keuzes, keuze A, B of C. En keuze A was Ozon, Dragons Dean T. Keuze B was Ome Henk en op de camping. En keuze C was The Offspring. Offspring met een O, dus The Kids Aren't Alright. En één winnaar kan daaruit komen. Voor deze week is dat keuze C, The Offspring.

0: Red FM, zaterdagochtend, Temper City en Self Aware.
1: Opstaan met Juliaan Classic.
0: Het is vandaag precies 15 jaar geleden dat Harry Musquie, frontman van QB and the Blizzards, is overleden. Ja, wat leuk is om te vertellen is dat hij hier in de studio van Roulette FM, of in ieder geval bij de studio van Roulette FM in onze woonkamertje, hebben wij een mega grote poster hangen van de frontman Harry Musquie. Ik denk dat die poster zo'n 2 bij 1 meter is. Nou, vandaag is 15 jaar geleden overleden. Mooi voor een plekje in de Opstaan met Juliaan Classic. QB and the Blizzards, Window of My Eyes.
1: Opstaan met Juliaan Classic.

Harry Muskie in QB and the Blizzard en Window of My Eyes. Zometeen na 10 uur rondje van de streek. Even kijken wat er in deze streek gebeurd is. Ook straks de Henk Westbroek momentje. En natuurlijk de bekendmaking van de Eerkertje. Dat straks. Sure.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP-Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP-Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP-Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Hete in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wegwerkzaamheden op de 28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken 4 kilometer file. Kwartiertje vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bild is dit
12: Roulette FM.
11: Met nu
12: opstaan met Juriaan
11: Ruben Kaai.

Goed nieuws voor fietsers tussen Hollandse Rading en Hilversum. De Utrechtse weg, ook wel de N417, gaat binnenkort flink op de schop. De aannemer heeft inmiddels een vergunning aangevraagd om met de werkzaamheden te kunnen beginnen. En vooral voor fietsers wordt het nu een stuk veiliger. Aan de westkant van de weg komt een vrij liggend fietspad voor twee richtingen. Nu liggen de fietsbanen nog direct naast de weg, waar 60 km per uur gereden mag worden. Ook komen er tijdens de werkzaamheden verschillende faunapassages. De nieuwe inrichting is onderdeel van de plan om de doorfietsroutes in de regio te verbeteren. De F27 bijvoorbeeld loopt van het centrum van Hilversum via Hollandse Rading, Martensdijk en Groenekan helemaal richting Utrecht. Nou, het idee is simpel, veiliger en comfortabel fietsen, zodat meer mensen de auto laten staan en dus op de fiets stappen. Ja, dit weekend is het Burendag en het wordt meteen de grootste Burendag ooit. Ruim 10.000 activiteiten zijn er aangemeld en het Oranje Fonds verwacht meer dan 600.000 deelnemers. Dus grote kans dat er bij jou in de straat ook iets te doen is. In onze regio is er volop de keuze. In Zeist kun je bijvoorbeeld in Kerkenbosch van 2 tot 6 terecht voor onder andere een kookworkshop, bordspelletjes en lasergamen. In het Griftbosje zijn er van 10 tot 1 rondleidingen en spelletjes in de natuur. En aan de Steinlaan is zondagmiddag een buurtfeest met muziek en spelletjes. Ook in de Bilt, Bilthoven en Martensdijk zijn er markten, buurtborrels en buurtbarbecues en allerlei andere activiteiten. In Wijk bij Duurstede en Koten gaan vanmiddag dus de barbecues aan. En ook in Bunnik, Oudijk, Doorn, Driebergen en Maarn wordt Burendag uitgebreid gevierd. Nou, een prima excuus om bij de buurman of buurvrouw even aan te bellen die je normaal alleen maar voorbij ziet lopen. Kleine tip voor mij, hartstikke leuk. En ook het nieuwe hockeyseizoen staat weer voor de deur. Morgen begint dat. SJC uit Bilthoven is weer helemaal bij in de hoofdklasse. De mannen promoveerden vorig seizoen en kondigden afgelopen weekend alvast. Konden ze alvast even testen hoe ze ervoor staan bij het ABN AMRO hockeytoernooi in Rotterdam, was dat. SJC verloor daar met 3-1 van Amsterdam, maar op de tribune was de sfeer prima. Het toernooi is traditioneel een soort generale repetitie voor de hoofdklasse. En die competitie gaat zondag weer van start. Bij de mannen ging de toernooiwinst naar Pinoquet, dat Den Bosch met 4-3 versloeg. Bij de dames won Kampong met 3-2 van Bloemendaal. En ook de dames van SJC lieten zich zien. Zij wonnen namelijk met 1-0 van Pinoquet. Nou goed, de Sticks die kunnen weer uit het vet, want zondag begint het echte werk in de hoofdklassen. Dan krijg je van mij nog afsluitend even de verkeersinformatie. Misschien ben je wel onderweg en dan heb je te maken met een paar wegwerkzaamheden. Op de A27 is er bijvoorbeeld eentje, Almere-Gorkum, tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Rijnsweert. Door wegwerkzaamheden is staan de weg dicht. Verkeer wordt er omgeleid via de bordjes, moet je even volgen. En nog een weg die dicht is op de A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken. De weg die is daar wel open, maar verkeer wordt via de parallelrijbaan geleid. En daardoor is er best wel wat vertraging. En dan nog één flitser in de buurt op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Amersfoort-Noord en Amersfoort-West. Een flitser staat bij hectometerpaal 39.9. Dan krijg je van mij nog het weer. Vandaag is het bewolkt. Een bewolkte dag. Temperatuur is niet warmer dan 21 graden. Morgen ongeveer hetzelfde. Ook bewolkt. Iets warmer. 22 à 23 graden. Maar de zon. Dit gaan we helaas niet zien. Maar aanstaande dinsdag wel. Want er

0: Lost Frequencies en Best Deal. En Head Down. En ik zou je hoofd niet omlaag houden, maar juist omhoog. Want het is tijd voor het Henk Westbroek momentje. Elke zaterdagochtend iets voor 10:30 tijd voor Henk Westbroek. En ja, als ik dan iets van Henk Westbroek zou mogen bedenken. Ik krijg trouwens, zie ik nu, ik krijg een audio appje binnen van Henk Westbroek zelf. Even gaan luisteren.
1: Het is de hoogste tijd voor een Henk Westbroek momentje.
0: Ja.
1: Mag ook een momentje van het goede doel zijn.
0: Ah kijk, dat wilde ik net gaan vragen. Want ja, als ik denk aan Henk Westbroek, dan denk ik zeker aan mijn tijd aan het goede doel. Iets wat ver voor mijn tijd is, alsnog. Maar één nummer. Als ik zou mogen kiezen voor het Henk Westbroek momentje, dan zou ik toch gaan voor het goede doel. Waar Henk Westbroek natuurlijk in zit. Hoef ik jou natuurlijk niet te vertellen. Maar één nummer, dat gaat toch wel echt. Dat vind ik van het goede doel, vind ik een heel mooi nummer. Vriendschap van het goede doel. Vriendschap is heel belangrijk. Voor mij ongetwijfeld voor jou. En daarom wil ik jou nu vragen om naar jouw beste vriend of vriendin even een appje te sturen. Om binnenkort meer en weer met elkaar even samen te gaan zitten. Even bij te kletsen. Voor echt een goede vriendschap.
1: Ik ben Henk Westbroek en jij luistert naar Roulette FM.
0: Waar je nu Henk Westbroek in het goede doel hoort. Met dus vriendschap. En stuur dat appje of bel even.

0: Je hebt altijd genoeg te kletsen met een goede vriend. In een goede vriendschap, het goede doel. Het Henk Westbroek momentje dus. En zometeen, dan gaan we kijken naar de nieuwe Earcatcher. We gaan luisteren naar de nieuwe Earcatcher. Zometeen ook nog even de oude Earcatcher, mocht je het gemist hebben. Dat kan ik me bijna niet voorstellen, maar de oude Earcatcher zometeen, die hoor je ook zometeen. En dus ook tijd voor de nieuwe Earcatcher. En ik kan je vertellen, ik heb hem stiekem heb ik al een klein beetje van het nummer gehoord. Heel stiekem, ik was toch al een beetje benieuwd vanochtend. En ik zag hem al staan en ik dacht, ja, dit is toch wel een Earcatcher van kwaliteit. Kan ik wel zeggen, het is een hele goede Earcatcher. En ja, het nummer gaat over iets. Nou, de kans dat jij dat ook wel eens mee hebt gemaakt, of misschien nu nog steeds meemaakt, ja, die kans is best wel groot. Nou, waar het nummer over gaat en welk nummer het is en van wie het nummer is, dat ga je zo meteen horen naar het regionieuws. Want het is namelijk bijna 10:30.
1: Roulette FM, regionieuws.
2: De Utrechtse weg N417 tussen Hollandse Rading en Hilversum gaat binnen afzienbare tijd op de schop. De aannemer heeft een vergunning aangevraagd om de werkzaamheden te kunnen starten. Tijdens de herinrichting van de weg wordt er een vrijliggend fietspad aangelegd met twee richtingen aan de westkant van de Utrechtse weg. Nu grenzen de fietspaden aan beide zijden direct aan de weg waar 60 km per uur gereden mag worden. Tijdens de werkzaamheden worden er ook faunapassages aangelegd. De aanpassing van de weg past binnen het plan om de verbindingen in de regio met doorfietsroutes te verbeteren. Deze doorfietsroute Hilversum-Utrecht start in het centrum van Hilversum en loopt langs de N417 via Hollandse Rading, Maartensdijk en Groenekan naar Utrecht. De provincie Utrecht gaat 154 miljoen euro investeren in het landelijk gebied in 2027. Dat is ruim 21 miljoen euro meer ten opzichte van 2026. Het Utrechtse programma Landelijk Gebied verdeelt het geld voor het landelijk gebied. De hoofddoelen zijn het versterken van de natuur, verminderen van stikstof, verbeteren van de waterkwaliteit en verduurzaming van de landbouw. Het extra budget is komend jaar vooral bedoeld voor natuurherstel. Daarbij hebben de Natura 2000 gebieden, de Beekdalen en het Veenweidegebied prioriteit. Ook ondersteunt de provincie agrariërs en andere grondbezitters bij de verduurzaming. En de omstreden evangeliegemeente De Deur heeft een vergunning gekregen van de gemeente Bunnik voor een nieuwe locatie aan de reguliere weg. Het pand stond sinds 2024 leeg en staat op de lijst om getransformeerd te worden tot woningbouw. Volgens de gemeente is tijdelijk gebruik van het gebouw beter dan een leegstand, omdat het kan zorgen voor levendigheid en sociale meerwaarde. Uit discussies op sociale media blijkt dat de inwoners de omstreden kerk liever niet zien komen. Het is de bedoeling dat de kerk tot en met 31 december volgend jaar in het pand hun diensten en kerkelijke activiteiten gaan houden. De deur werd in 1970 opgericht in Amerika en kwam in 1978 naar Nederland. Officieel valt de kerk onder de Pinksterbeweging, maar ze ligt onder vuur vanwege het gesloten karakter.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Ruben Kaai.
0: Zometeen de oude en ook de nieuwe Earcatcher. Wat eraan komt. Eerst Dotan. Dit is Home.

ochtend opstaan met Ruben, George Ezra en Anyone For You. Earcatcher. En het is bijna tijd voor de bekendmaking van de Earcatcher die je komende week elke 2 uur gaat horen. Eerst even terugblikken naar de Earcatcher die je afgelopen week elke 2 uur op Roulette FM gehoord hebt. Dat is namelijk Naomi, I Wish I Never Met You. En ja, het gaat over de pijn van een slechte relatie. Ze zingt over het missen van een ex, terwijl ze weet dat ze ja, als een soort gif voor elkaar waren. Het nummer beschrijft over het verliezen in de liefde en de wens dat je elkaar nooit, maar dan ook nooit had ontmoet. Dat je deze pijn niet zou voelen. Dat is ook een beetje wat de titel zegt. Ik kan je beloven, het is bijna tijd voor de Earcatcher voor deze week. Eerst eens nog even naar degene die afgelopen week de Earcatcher was. Deze van Naomi, I Wish I Never Met You.

0: Naomi, I wish I never met you. En al 20 jaar kiezen we een eercatcher op Roulette FM. Deze was van de afgelopen week, maar welke is er komende week? Eercatcher. Ja, en Jennifer, je kent er waarschijnlijk nog wel eentje. Die ene die je nooit helemaal uit je hoofd krijgt. Nou ja, Charlie Cheer, die heeft er gewoon een liedje over gemaakt. En Charlie Cheer is trouwens niet zomaar een nieuwe gast die ineens uit de lucht komt vallen. Deze 24-jarige Brit uit Kent werd een paar jaar geleden bekend als deelnemer aan de Netflix-serie Too Hot to Handle. Maar ja, muziek zat er eigenlijk altijd al in. Hij speelt vanaf jongs af aan saxofoon en hij heeft een klassieke muzikale opleiding gevolgd. Na Too Hot to Handle besloot Charlie zijn bekendheid te gebruiken om eindelijk iets met die muziek te gaan doen. Hij maakte Her Eyes, zijn allereerste nummer dat hij serieus opnam en uitbracht. Dat nummer ging vervolgens compleet viraal. Inmiddels is Her Eyes goed voor tientallen miljoenen streams en heeft Charlie wereldwijd al meer dan 150 miljoen streams verzameld. Nou, inmiddels is hij dus niet meer alleen die gast van Netflix. Hij heeft zijn eigen geluid gevonden. Vrolijke dancepop, een beetje R&B, een lekkere clubbeat en vooral, nou, toch die saxofoon. Charlie zegt zelf dat hij met die combinatie van dance, melodie en sax eigenlijk vanaf Her Eyes zijn eigen muzikale wereld heeft gevonden. Gisteren verscheen zijn nieuwe EP Take Away My Problems en daar staat hij op, Jennifer. Een nieuwe naam om in de gaten te houden dus. Charlie Cheer. Jennifer, ga in ieder geval lekker veel horen deze week op Roulette, want hij is de nieuwe Earcatcher.
1: Roulette FM Earcatcher.
2: Charlie Cheer. Jennifer.
3: Roulette FM Earcatcher.

Deep Down. En daarvoor nog de eercatcher van deze week van Charlie Cheer en Jennifer. Mocht je alle eercatchers terug willen vinden van dit jaar, op Spotify vind je ze allemaal terug in de lijst Roulette FM Eercatchers 2026. Met nu Hans de Boy en Anna.

Roulette FM, Hans de Boy en Annabel, waar de zaterdagochtend bijna ten einde is. Opstaan met Ruben, daarmee dus ook. Ik wil jou voor nu een heel fijn weekend wensen. We maken er een mooie zaterdag van. Morgenochtend rond 9:00 start Danny Stoelman met de zondagochtendshow. En voor nu maken we er moois van. Met

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
3: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP-Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP-Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP-Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen ligt de regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vanuit de Bild is dit
8: Roulette FM.
0: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur A Portrait in Music.

0: eens opnieuw beleven?
1: Yes! Yes!
0: Yeah! Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering. Of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM.
2: Thank you too!
0: The 80's Lunch.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit
8: Roulette FM.
0: Met nu The 80's Lunch. Tom van Helderen.

Het was een top 10 hit voor de Amerikaanse band Mr. Mister 1986. Je hoorde Kyrie hier op Roulette FM. En we begonnen deze zaterdagse luncheditie met ZZ Top. Gimme All Your Lovin'. Goedemiddag, van harte welkom. Tot aan 1 uur alleen maar muziek uit de jaren 80. Onder andere straks uit 1987 met de nummer 1 en de alarmschijf uit dat jaar. Maar we hebben veel meer fijne platen klaarstaan voor je. Wat te denken van deze, van de Miami Sound Machine. Samen met Gloria Estefan, alleen werd dat toen nog niet zo neergezet. Falling in Love Again, het was na 3 top 3 hits slechts een bescheiden hitje. Met plek 27 in de top

is van de LP Mooi en Onverslijdbaar van Het Goede Doel. Net zo lief gefortuneerd hier op Roulette FM. Het Goede Doel uit Utrecht, dus dat is uit de buurt. Onderweg de alarmschijf uit 1987 van Cliff Richard, Some People. Daarvoor nog die gekke Malcolm McLaren, Something's Jumpin'. En nu muziek van de ook wel een beetje gekke Grace Jones. Uit ons jaar 1987. Laatste top 40 succes. Victor should have been a jazz musician.

0: opnieuw beleven?
1: Yes! Yeah!
0: Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering. Of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM.
1: Fuck you too! The 80's Lunch.
2: FM.

0: Beetje vreemd, maar wel lekker. Dat heb ik telkens bij deze single van Malcolm McLaren in samenwerking met de Bootzilla Orchestra uit 1989. Herinnerde jij hem nog? We graven dieper nu in je geheugen met Diëtisch Lunch, zometeen het nieuws uit de jaren 80 en de top 3 van vandaag in 1987. Maar eerst de plaat die je dit weekend in 1987 regelmatig langs hoorde komen op jouw radio.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.

Cliff Richard en Some People. Een van de tot dan toe 30 top 40 hits voor deze Engelsman. Het was bijna zijn laatste, tot er in 1999 nog een plekje voor hem gereserveerd was in de top 40. Nu tijd voor het nieuws uit de jaren 80 in de maand september. In 1981 wordt in Frankrijk de TGV, op dat moment de snelste trein ter wereld, officieel in gebruik genomen door president François Mitterrand. In 1983 opent de politie in Manila op de Filipijnen tijdens een massabetoging tegen president Ferdinand Marcos het vuur. Er vallen 11 doden en 247 gewonden. De bende van Nijvel pleegt in 1985 brutale overvallen op warenhuizen van Delhaize in Overijse en Eigenbrakel. Zoals steeds worden er in koele bloede mensen vermoord. Er zijn in totaal 16 doden te betreuren. In 1988 is de lancering van de Space Shuttle Discovery. De eerste Space Shuttle vlucht sinds de ramp met de Challenger. En dit is de top 3 van de top 40 dit weekend in 1987. Op 3, gezakt van 1, Michael Jackson. Let's go!

Joe wordt en werd hij genoemd. Terence Trent D'Arby, Wishing Well 1987. Diëtisch lunch hier op Roulette FM met tot 1 uur de smakelijkste muziek uit de jaren 80. En we gaan verder met Pebbles. Nooit van gehoord misschien, maar wel een plaat met een bijzonder verhaal. Want het liedje Girlfriend was eigenlijk bedoeld voor Vanessa Williams. Maar Pebbles bood de schrijvers meer geld en maar liefst 2 auto's. En met succes, zij mocht het liedje opnemen en zong het de hitparade in.

I Didn't Mean To Turn You On. Dit liedje van Robert Palmer werd in de Engelstalige wereld een grote hit. Totaal niet in Nederland. Maar ik draai hem wel graag voor je. Ik vind het gewoon een leuk plaatje. 1986 was dat. Dit is Diëtisch Lunch op deze fijne zaterdag. Met nog drie platen voor je tot aan het nieuws van 1 uur. En een van die drie platen is geschreven door Debbie Harry en George Moroder. Uit 1980 komt hij. Hier is Call Me van Blondie.

bescheiden hitje 1980 voor Steve Horbert en Schoolgirl. En daarmee komen we aan het einde van deze zaterdagse aflevering van The 80s Lunch. Niet getreurd hoor, morgen is er weer een nieuwe. Dan neem ik je mee naar 1982, de top 3 en de alarmschijf en andere fijne platen. Om 1 uur hebben we René van den Beelen met muziektherapie. En vanavond om 7 uur Soul & Disco in de Flashback Radio Show met Marcel Hergaarden. De laatste die ik voor je ga draaien komt uit de discotheek. Ja ja, als je het dan hebt over Soul & Disco, dan mag je ook Cheryl Lynn niet vergeten. Vooral groot in de VS deze dame, maar ook in de Nederlandse discotheek zoals gezegd. Hier is Shake It Up. Fijne zaterdag en wat betreft die 80's, graag tot morgen.

0: party right. Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Met nu muziektherapie. René van den Abelen.
13: Roulette FM.
14: Ladies and gentlemen, there
12: not me. That's your God.

0: Muziek van Coldplay om de show mee te openen. Feels Like I'm Falling in Love uit 2024. Was hetzelfde jaar dat ze een van de headliners waren op Glastonbury. En toen met een gastoptreden van Michael J. Fox op gitaar. Het was erg leuk om allemaal te zien. Coldplay, welkom bij Muziektherapie.
1: Muziektherapie.
0: Er is natuurlijk popnieuws. We hebben een dorstig stukje nederpop van lang geleden. Een zangeres die in talloze landen een heel dikke hit scoorde. Een live track van een zonder meer legendarisch stukje rock. Kwart voor, de Fab Four en één van die voor ook nog solo.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Ze was uiteraard al actief in Rufus, maar ze besloot het ook eens op eigen kracht te proberen. Nou, dit was het debuut solo single van haar allereerste album. Dat betekende succes in Nederland op 9, Vlaanderen 20 en de Verenigde Staten op 21. 1978, Chaka Khan en I'm Every Woman. Zometeen het popnieuws.

Ook volgend jaar gaat hij door, de Oasis Reunion Tour. Voorlopig zijn er 38 live shows gepland in Schotland, Engeland, Duitsland, Spanje, Nederland, Frankrijk, Italië, VS en Ierland. Robert Plant's EP All That Glitters komt digitaal uit op 9 oktober. Deze dagen is de tour in de VS van start gegaan in St. Louis. 50 jaar sinds de oprichting van Tom Petty en de Heartbreakers wordt gevierd met een boxset. 6 november verschijnt die Origins 1971-1978. En er is bijvoorbeeld ook werk in ondergebracht met Al Cooper en Leon Russell. 3 versies, 5 LP, 4 CD en Uber Deluxe. Allemaal met Blu-ray en DVD en een 88 pagina's tellend fanzine. Queen geeft een voorproefje van de filmregistratie van het concert in Budapest op 27 juli 86. Tie Your Mother Down is op YouTube te zien.

0: Als je genoeg plankruimte over hebt. Bob Dylan's The Rolling Thunder Review, de 1976 live recordings, verschijnt op 6 november en telt 39 cd's. De opnames beslaan de totale tour. 381 tracks, waarvan er 371 niet eerder zijn uitgebracht. De 3LP-versie bevat 22 tracks.
1: It must be true, 'cause I heard it on the radio. It must be true, it must be true.
2: Muziektherapie.

0: Oasis met de vaak ruziende broertjes Gallagher. Don't look back in anger uit 1996. 30 jaar later kozen ze het ook als titel van de reunie-documentaire. Ja, dat was natuurlijk makkelijk kiezen die dit jaar werd gemaakt. Oasis, je luistert naar Muziektherapie en wij gaan een heel eind terug in de tijd.
1: ...1974.

Live Musiktherapie.

Patricia Pai, het lijkt weer bijgelegd te zijn met Adam Curry. Nou, wel zo aardig natuurlijk. Nummer wat in 1977 een grote hit werd, was geproduceerd door Jaap Eggemond. En dat deed hij goed. In Duitsland kwam hij wel, in Vlaanderen en Nederland op nummer 2. Patricia, and who's that lady with my man? Straks natuurlijk weer kwart voor de Fab Four. En voor de mensen die niet kunnen wachten, hier is alvast één van die Fab Four.

0: Het was een briljante All Things Must Pass driller, hoorde je George Harrison en zijn Apple Scruffs.
1: Kwart voor de Fab Four.
0: Het begon als This Bird Has Flown en de uitvoering die je gaat horen is straks te vinden op de Rubber Soul Special Edition box die 2 oktober verschijnt. Norwegian Wood, take 2. 1, 2, 3.

0: Nog een paar weekjes en dan kunnen we hem aanschaffen. De Rubber Soul Special Edition Box. 2 oktober is het zover. 15:15, de Fab Four.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie. Met René van den Abelen.
0: Foxtrot heette het vierde studioalbum van Genesis, 1972. Dit is Timetable.

Het was een hele bevalling, dat album Foxtrot. Want de ene na de andere producer beviel bij nader inzien toch niet. Maar uiteindelijk kwam het goed. Timetable, hoorde je. Aflevering 609 van Muziektherapie. En je weet, muziektherapie schrikt niet terug voor van het ene naar het andere uiterste. Hier is James Last. Tot volgende week.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A28, Utrecht richting Zwolle, voorknoop het Hoevelaken. Moet het verkeer via de parallelbaan door werkzaamheden en dat kost je 10 minuten. En de A1 valt nog op tenslotte Amersfoort richting Amsterdam, voor Watergraafsmeer 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de Bilt is dit
0: Roulette FM.
9: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: Agenda.
1: Ben je benieuwd hoe het er bij de opvanglocatie van alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan toe gaat? Ontdek het tijdens de open dag en maak kennis met de bewoners, de medewerkers, partners en vrijwilligers. Ga in gesprek, volg een rondleiding en ontdek wat er achter de deuren voor verhalen schuilgaat. Er zijn rondleidingen, lekkere hapjes en drankjes, een panna-competitie, tafeltennis, armbandjes maken, wereldmuziek en nog veel meer. Je bent zaterdag van 1 tot 4 uur welkom in de COA-locatie aan de reguliere ring 22A in Bunnik. Wijk bij Duurstede maakt zich op voor het Puur Wijks Muziekfestival. Van 1 tot 5 uur 's middags verandert het centrum in één groot podium. Met optredens op maar liefst 6 locaties. Muziekstijlen van heren van jazz tot pop tot folk, rock, traditionele muziek bieden een ontdekkingsreis langs de verschillende podia. Door het hele centrum klinken optredens van koren, bands, muzikale acts uit de regio, waaronder Wijks Vokaal, Popcorn Cheers, Java Jive, de Mama's en de Papa's, St. Anthony Pipers, het Zeevrouwenkoor Waterzooi en vele anderen. De voorstelling Voor Spek en Bonen is een persoonlijke muzikale voorstelling van Guido Spek over uitstelgedrag. Kleine dagelijkse uitdagingen en het lef om te beginnen, ook als het nog niet perfect is. Een energieke mix van liedjes, verhalen en humor, waarin herkenbare situaties uit het dagelijks leven centraal staan. Guido onderzoekt hoe we stuntelen, uitstellen en toch vooruit proberen te komen. De cabaretvoorstelling is zaterdag om 8 uur te zien in het Theater Het Lichtruim aan de Planetenplein 2 in Bilthoven. Entreeprijs 22,50 €.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: De gemeente is in het centrum van Bilthoven een proef gestart met een zogenoemde Smart Zone. De flexibele parkeerplek aan de Nachtegaallaan moet helpen om laden en lossen beter te organiseren. Met de pilot van een jaar wil de gemeente bekijken of de beperkte ruimte in het centrum slimmer gebruikt kan worden. Voor het laden en lossen moeten leveranciers regelmatig een geschikte plek zoeken. Soms leveren geparkeerde vrachtwagens hinder op voor andere weggebruikers. De Smart Zone is bedoeld voor kort parkeren en laden en lossen. Iedereen kan de plek maximaal 30 minuten gebruiken, waarmee de plek beschikbaar is voor zoveel mogelijk verschillende gebruikers. Langer gebruik maken van de smartzone is mogelijk door via een QR-code in te checken. Burgemeester Frits Naafs heeft bekendgemaakt dat hij met pensioen gaat. Hij heeft de gemeenteraad geïnformeerd dat hij op 1 september de burgemeestersketting aan de wil gehangt. Naafs is 20 jaar burgemeester geweest in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In een brief aan de inwoners schrijft hij onder meer dat hij en zijn vrouw gehecht geraakt zijn in deze prachtige gemeente en haar inwoners. Hij dankt inwonersverenigingen en organisaties voor de fijne en warme contacten en roemt de samenwerking met onder andere brandweer en politie. De burgemeester geeft aan dat het na 46 jaar werkzaam te zijn geweest in overheidsland in verschillende rollen tijd is om meer tijd te besteden aan vrouw, kinderen en kleinkinderen. Tot 1 september 2027 blijf ik mij vol passie inzetten voor de belangen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, schrijft hij. De bereikbaarheid van het oude centrum van Wijk bij Duurstede staat komende tijd onder druk door werkzaamheden. De aannemer begint maandag met het werk nabij het centrum tussen de inundatiesluis en kasteel Duurstede. Het waterschap laat een nieuwe damwand aanbrengen, aansluitend aan de beermuur die het centrum al 7 eeuwen beschermt tegen hoogwater. De werkzaamheden maken deel uit van het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk. De Rijndijk en de havenweg tussen de Aalswaard en de haven wordt afgesloten voor al het verkeer. De bedoeling is dat de werkzaamheden voor de kerstdagen klaar zijn en het centrum dan weer normaal toegankelijk is.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
9: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht-Zwolle. Voor knooppunt Hoevelaken bij de wegwerkzaamheden moet het verkeer over de parallelbaan. Kost je wel een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
13: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: ZFM Agenda.
1: De internationale locatievoorstelling Space of Becoming gaat in première. Tijdens een theatrale wandeling langs Theater Kikker en het Utrecht Stadshuis brengen kunstenaars uit Nederland, Zuid-Afrika, Sri Lanka met dans, muziek, spoken word en beeldende kunst de koloniale en slavernijgeschiedenis van Utrecht tot leven. De voorstelling onderzoekt hoe deze geschiedenis doorwerkt in de stad en haar inwoners. Je bent zaterdag en zondag om 4 uur en 8 uur 's avonds welkom bij Theater Kikker aan de Ganzenmarkt 14 in Utrecht. Toegangsprijs €23. Kees en Hans Adolfsen brengen een gevarieerd luisteravontuur in Huize Gaudeamus. Twee rasmuzici met identieke roots en muzikaal gevormd aan het Conservatorium Utrecht. Hans studeerde klassiek piano en Kees studeerde klassieke trombone. Hans zal het eerste deel van het programma vullen. In het tweede gedeelte vertolken zij samen thema's uit de jazz en filmmuziek. Het concert begint zondag om 4 uur in de Huize Gaudeamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. Toegang is €20. De mannen van Bezeli bieden in hun programma Gypsy Wedding een muzikale reis vol passie, virtuositeit en traditie. Een viering van verschillende stijlen en tradities die generaties lang zijn doorgegeven. Van de elegante klanken van de Franse Gypsy Jazz tot de vurige en traditionele muziek van de Balkan en de temperamentvolle Spaanse klanken van de Gitanos. Een unieke inkijk in een van de mooiste tradities binnen de zigeunercultuur. Het concert begint zondag om 17:30 in het Beaufortshuis aan de Woudenbergseweg 70 in Austerlitz. Toegangsprijs €23.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: FM Regio Nieuws.
1: De Utrechtse weg N417 tussen Hollandse Rading en Hilversum gaat binnen afzienbare tijd op de schop. De aannemer heeft een vergunning aangevraagd om de werkzaamheden te kunnen starten. Tijdens de herinrichting van de weg wordt er een vrijliggend fietspad aangelegd met twee richtingen aan de westkant van de Utrechtse weg. Nu grenzen de fietspaden aan beide zijden direct aan de weg waar ze

0: duurzaamheid en verduurzaming van de landbouw. Het extra budget is komend jaar vooral bedoeld voor natuurherstel. Daarbij hebben de Natura 2000-gebieden, de Beekdalen en het Veenweidegebied prioriteit. Ook ondersteunt de provincie agrariërs en andere grondbezitters bij de verduurzaming. En de omstreden evangeliegemeente De Deur heeft een vergunning gekregen van de gemeente Bunnik voor een nieuwe locatie aan de reguliere weg. Het pand stond sinds 2024 leeg en staat op de lijst om getransformeerd te worden tot woningbouw. Volgens de gemeente is tijdelijk gebruik van het gebouw beter dan een leegstand, omdat het kan zorgen voor levendigheid en sociale meerwaarde. Uit discussies op sociale media blijkt dat de inwoners de omstreden kerk liever niet zien komen. Het is de bedoeling dat de kerk tot en met 31 december volgend jaar in het pand hun diensten en kerkelijke activiteiten gaan houden. De deur werd in 1970 opgericht in Amerika en kwam in 1978 naar Nederland. Officieel valt de kerk onder de Pinksterbeweging, maar ze ligt onder vuur vanwege het gesloten karakter.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Roulette FM.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
2: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook VOLT-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Tussen Maarn en Hoevelaken bij de wegwerkzaamheden is de weg dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je alleen een kleine 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
10: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: De internationale locatievoorstelling Space of Becoming gaat in première. Tijdens een theatrale wandeling langs Theater Kikker en het Utrecht Stadshuis brengen kunstenaars uit Nederland, Zuid-Afrika, Sri Lanka met dans, muziek, spoken word en beeldende kunst de koloniale en slavernijgeschiedenis van Utrecht tot leven. De voorstelling onderzoekt hoe deze geschiedenis doorwerkt in de stad en haar inwoners. Je bent zaterdag en zondag om 4 uur en 8 uur 's avonds welkom bij Theater Kikker aan de Ganzenmarkt 14 in Utrecht. Toegangsprijs €23. Kees en Hans Adolfsen brengen een gevarieerd luisteravontuur in Huize Gaudeamus. Twee rasmuzici met identieke roots en muzikaal gevormd aan het Conservatorium Utrecht. Hans studeerde klassiek piano en Kees studeerde klassieke trombone. Hans zal het eerste deel van het programma vullen. In het tweede gedeelte vertolken zij samen thema's uit de jazz en filmmuziek. Het concert begint zondag om 4 uur in de Huize Gaudeamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. Toegang is €20. De mannen van Bezeli bieden in hun programma Gypsy Wedding een muzikale reis vol passie, virtuositeit en traditie. Een viering van verschillende stijlen en tradities die generaties lang zijn doorgegeven. Van de elegante klanken van de Franse Gypsy Jazz tot de vurige en traditionele muziek van de Balkan en de temperamentvolle Spaanse klanken van de Gitanos. Een unieke inkijk in een van de mooiste tradities binnen de zigeunercultuur. Het concert begint zondag om 17:30 in het Beaufortshuis aan de Woudenbergseweg 70 in Austerlitz. Toegangsprijs €23.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook VOD-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna 75.000 euro aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Coor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-coor.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
10: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

choking, right? Okay, so you got a car.

0: Letter FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en

0: Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Coor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-coor.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht-Zwolle, daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan, kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30. Ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Vanuit de Bilt is dit
7: Roulette FM.
6: Met nu de Flashback Radio Show. Marcel Hergaarden.
7: Roulette FM.
8: And now, ladies and gentlemen. Flashback Show.
9: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
10: Met Marcel Hergaarden.

zijn weer begonnen met een nieuwe aflevering van de Flashback Radio Show. Je hoorde de Emotions en I Don't Wanna Lose Your Love. Hey, 2 uur lang de lekkerste muziek, de heerlijkste tracks op jouw radio. Oud, nieuw, het wisselt elkaar af. Hier is Change.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu de Flashback Radio Show. Marcel Hergaarden. Roulette
9: FM. Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarden.

achter Bernard Wright, zeg ik. Welkom luisteraars in uur 2 van de Flashback Radio Show. De Funky Beat was dit uit het begin van de jaren 80. Gaan we openen het tweede uur. Hier is Joe Jordan live en Don't Run Away. Nog een uur lang te gaan op je radio. Blijf lekker luisteren.

Die Dr. J, dat is mijn rijtje. The Man at Play hoorde je. En dit was ook uit 1983. Dr. Jam in the Slam. We gaan hier weer draaien. Lucas Sado. En hier is de Ghetto Kind of Love.

Cassetto hoorde je en de Ghetto Kind of Love. De Chris Baxter remix vandaag. Hey, we gaan even naar onze korte break zometeen. Straks snel weer bij je terug hier. Jennifer Holliday.

Chaka Khan heeft een nieuw album uitgebracht. Jackzilla heet het en dit was een track van het album Curious Subject in de Flashback Show. We gaan snel terug naar de jaren 80. The Earth, Wind & Fire and Love Goes On.

de cachet van de show. En daarmee komen we aan de laatste track alweer voor deze week. Ik bedank je alvast voor het luisteren. Spreek je graag volgende week opnieuw voor een nieuwe aflevering van de Flashback Show. Veel plezier bij het volgende programma. Ik spreek je volgende week. Groetjes, doei doei, de mazzel. En hier is Incognito samen met mij.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
8: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

Nieuw. Kings of Leon. Kings of Leon. My whole world. My whole world. Dit is jouw Roulette FM.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters krampen haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
7: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
5: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

when something so near and dear to life explodes in sight.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
2: Altijd in de buurt.
3: Roulette FM.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuige zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord... bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
5: Straks, goedemorgen zondag. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord... bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt. Daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over